naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

Flits.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Nevi Ramirez. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama is vannacht uitgeweken naar Curaçao na de zware aardbeving voor de kust van Panama. Uit voorzorg werden de luchthaven van Panama-stad gesloten, waardoor het toestel niet kon landen. De passagiers worden nu opgevangen op Curaçao. Wanneer de vlucht weer verder kan, is niet duidelijk. Voor de regio Panama is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Meerdere bewoners in Katwijk zijn vannacht opgeschrikt door een brand in een appartement. Ze moesten tijdelijk hun woning verlaten. Het vuur brak rond 1:15 uit in een portiekwoning en zorgde voor veel rook in omliggende appartementen. De brandweer had de brand rond 2:00 geblust. Niemand raakte gewond. De Verenigde Staten gaan weer diesel uit Rusland importeren. Dat gebeurt voor het eerst sinds de Russische invasie van Oekraïne. De dieseldeal moet helpen om de hoge brandstofprijzen in Amerika te verlagen. Oekraïne reageert fel en noemt het een investering in de oorlog van Rusland. En het treinverkeer tussen Zutphen en Arnhem ligt stil na een aanrijding bij een spoorwegovergang in Dieren. Daar botste vrijdagavond een automobilist op een goederentrein. Hoe dat kon gebeuren en of er gewonden zijn gevallen is nog onduidelijk. Of er morgenochtend weer treinen rijden is niet zeker. Dat hangt af van de schade aan de overweg. Krijg je nog het weer? Vannacht vallen nog enkele buien. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen trekken weer veel buien over het land. In het noorden geldt zelfs code geel vanwege kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt dan ongeveer 15 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Neefi Ramirez. De Verenigde Staten gaan weer diesel uit Rusland importeren. Dat gebeurt voor het eerst sinds de Russische invasie van Oekraïne. De dieseldeal moet helpen om de hoge brandstofprijs in Amerika te verlagen. Oekraïne reageert fel en noemt het een investering in de oorlog van Rusland. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama heeft vannacht een tussenstop moeten maken op Curaçao vanwege de zware aardbeving voor de kust van Panama. De luchthaven van Panama-stad werd uit voorzorg tijdelijk gesloten. Inmiddels is het toestel weer onderweg naar de eindbestemming. De aardbeving had een kracht van 7,7 en voor delen van de regio zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven. Het treinverkeer tussen Zutphen en Arnhem heeft enige tijd stilgelegen na een aanrijding bij een spoorwegovergang in Dieren. Daar botste vrijdagavond een automobilist op een goederentrein. Hoe dat kon gebeuren en of er gewonden zijn gevallen is nog niet duidelijk. Volgens de NS Reisplannen rijden de treinen inmiddels weer. En de stevige wind van morgen komt goed van pas in Friesland. Daar is het Friese Molendag. Zo'n 50 tot 60 historische molens draaien de hele dag volop. Ze zetten hun deuren open voor bezoekers. Die kunnen dan mooi zien hoe de molens met de harde herfstwind in actie komen. Het weer dan nog. Morgen dus flink herfstweer met buien die over het land trekken. In het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: the courage.
1: Radio Noordzee.

0: 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Het kabinet neemt het op voor het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof diep betreurenswaardig. De VS wil het strafhof aanpakken omdat het onder meer een arrestatiebevel heeft opgelegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De sancties gaan pas over 6 maanden in. Het kabinet hoopt die tijd te gebruiken om via overleg met Washington alsnog tot een oplossing te komen. In de Braziliaanse stad Curitiba heeft de politie een gijzelnemer doodgeschoten die 13 jonge kinderen vasthield op een school. Dat meldt de krant Folha de São Paulo. De man dreigde volgens de politie benzine over zichzelf en de kinderen te gieten en hen in brand te steken. Na ruim 2 uur onderhandelen besloot de politie in te grijpen. De kinderen zijn ongedeerd gebleven. Meer dan 500.000 huishoudens in het zuiden van de Verenigde Staten zitten zonder stroom door orkaan Isaias. De storm is aan land gekomen in Florida met windsnelheden tot 165 km per uur. Weerdiensten waarschuwen voor levensgevaarlijke overstromingen en mogelijk ook tornado's. De verwachting is dat de overlast de komende uren verder toeneemt. Iets anders, als ik zeg carbonkool, hoeveel jeugdtrauma komt er dan bij jou naar boven? Vanaf vandaag kun je dat herbeleven in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Voor Halloween hebben ze een speciale carbonkel experience gemaakt, waar je in een donkere ruimte wordt voorbereid op een ontmoeting met het monster. Het is voor het eerst dat de pop uit de kinderserie Ik Mik Me Lorenland te zien is. Krijg je nog het weer? Morgen flink herfstweer met buien die over het land trekken. In het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 15 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Het kabinet neemt het op voor het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof diep betreurenswaardig. De VS wil het strafhof aanpakken omdat het onder meer een arrestatiebevel heeft opgelegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De sancties gaan pas over 6 maanden in en het kabinet hoopt die tijd te gebruiken om via overleg alsnog tot een oplossing te komen. Meer dan 500.000 huishoudens in het zuiden van de Verenigde Staten zitten zonder stroom door orkaan Isaias. De storm is aan land gekomen in Florida met windsnelheden tot 165 km per uur en weerdiensten waarschuwen voor levensgevaarlijke overstromingen en tornado's. De verwachting is dat de overlast de komende uren verder toeneemt. Je hebt al jaren de Vrouwenmars, maar vandaag gaan de mannen de straat op voor de veiligheid van vrouwen. Ze willen met hun tocht door Amsterdam voor hen opkomen als beschermers. Feministische organisaties uiten hun kritiek tegen het AD. Zij vallen over het woordje beschermen, waarmee de traditionele rolverdeling in stand zou worden gehouden. En wil je tijdens de herfstvakantie lekker weg in eigen land, dan kan dat flink in de papieren lopen. Dat heeft de Telegraaf uitgezocht. Voor een simpel vakantiehuisje ben je al gauw zo'n 1.000 euro kwijt. Volgens de ANWB zijn er wel manieren om te besparen op dure uitstapjes. Ga vaker wandelen of maak een gezellige thuisbioscoop, zo luidt hun advies. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een echte herfstdag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. En het wordt ongeveer 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
1: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Alle Sik & Verf bestel je bij...
3: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.
4: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: De grootste energieslurpers in huis?
7: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
9: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
10: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. De KLM-vlucht naar Panama-stad, die vannacht moest uitwijken vanwege een aardbeving, is geland in de stad San José. Eerder werd al bekend dat de vlucht een tussenstop maakte op Curaçao. Daar konden ze alleen niet blijven omdat er niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Panama werd eerder vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Alle vluchten van en naar de hoofdstad werden daarom uit voorzorg stilgelegd. Je hebt al jaren de Vrouwenmars, maar vandaag gaan de mannen de straat op voor de veiligheid van vrouwen. Ze willen met hun tocht door Amsterdam voor hen opkomen als beschermers. Feministische organisaties uiten hun kritiek tegen het AD. Zij vallen over het woordje beschermen, waarmee de traditionele rolverdeling in stand zou worden gehouden. Wil je tijdens de herfstvakantie lekker weg in eigen land, dan kan dat flink in de papieren lopen. Dat heeft de Telegraaf uitgezocht. Voor een simpel vakantiehuisje ben je al gauw zo'n 1.000 euro kwijt. Volgens de ANWB zijn er wel manieren om te besparen op dure uitstapjes. Ga vaker wandelen of maak een gezellige thuisbioscoop, zo luidt hun advies. En een opmerkelijke vangst op een Amerikaans vliegveld vorige week. Daar werd een man opgepakt die maar liefst 10 levende vogels in zijn onderbroek had verstopt. De man viel op omdat hij zenuwachtig werd toen vliegveldmedewerkers over zijn opgezwollen buik begonnen. Hij riskeert nu een straf voor dierensmokkel en kan een geldboete van duizenden euro's krijgen. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een echte herfstdag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt ook code geel vanwege de kans op harde windstoten, hagel en onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is... om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
17: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
18: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.

willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
7: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
11: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
13: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
16: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben

0: geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
13: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Door brand op het spoor rijden er vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat duurt volgens de NS nog de hele dag. Volgens een woordvoerder is er brand gesticht bij een spoorbrug. Meer is er nog niet bekend. Oekraïne heeft vannacht met de Verenigde Staten en Europa gesproken over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Dat meldt persbureau Reuters. Daarbij ging het onder meer over een economisch plan en mogelijk EU-lidmaatschap. Terwijl het gesprek plaatsvond, zei de Amerikaanse president Donald Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS en de rest van de wereld. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit. In Amsterdam vindt vandaag een landelijk woonprotest plaats. Het motto luidt: huizen voor mensen, niet voor winst. De organisatoren van het protest roepen iedereen die wordt geraakt door de aanhoudende wooncrisis op om zich aan te sluiten. Het protest begint vanmiddag om 2 uur op de Dam. En reed je deze week over de A1, A50 of A28... dan kan je zomaar gepakt zijn door de boetebus. Vanuit een touringcar werd er op verschillende plekken in Oost-Nederland gecontroleerd op telefoongebruik achter het stuur. In totaal kregen 106 bestuurders een bekeuring. De politie noemt de aanpak effectief. Bestuurders krijgen niet alleen een boete, maar worden nu ook geconfronteerd met hun gedrag. Dan heb ik het weer nog. Het wordt vandaag een echte herfstdag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. En de temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week Guido's Back. De Radio Noordzee Lunch.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Alle verf super voordelig.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken... wil je zelf ook meebewegen... Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
10: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik naar.
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
13: In beweging voor een duurzame toekomst. Spie brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. Spie brengt het in beweging.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
19: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
20: Slecht plan.
19: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
21: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
22: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
20: Praxis.
23: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
24: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

man. De Hollandse Hitflits.

0: euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: M-Line is 25.

0: 30 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Door brandstichting rijden er vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Volgens ProRail en NS is de brand gesticht bij een spoorbrug over de Delfthavense Schie. Nadat er vannacht een melding binnenkwam van een storing, trof een medewerker rokende kabels en een geopende deur aan bij de spoorbrug. Er wordt nog steeds geblust door de brandweer en de politie is bezig met onderzoek. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand overleden die vermoedelijk de snelweg over wilde steken. Dat meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer was al overleden. Waarom de voetganger op de snelweg liep, dat wordt nog onderzocht. Er zijn steeds meer loodgietersbedrijven in ons land, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In 10 jaar tijd zijn er ruim 4000 bedrijven bijgekomen, maar is de vraag naar loodgieters ook flink gestegen. Dat komt omdat er veel nieuwe huizen worden gebouwd en verduurzaamd. Weet je deze week over de A1, A50 of A28, dan kan je zomaar gepakt zijn door de boetebus. Vanuit een touringcar werd er op verschillende plekken in Oost-Nederland gecontroleerd op mobieltjes achter het stuur. In totaal kregen 106 mensen een boete. De politie noemt de aanpak effectief. Mensen krijgen niet alleen een boete, maar worden ook geconfronteerd met hun gedrag. En dan nog het weer. Je hebt het vast al gemerkt. We hebben te maken met een echte herfstdag vandaag. Buien trekken over het hele land en in het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
7: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100% puur

0: Radio Noordzee. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
11: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
17: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens. We do-

0: Beko.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woonpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh,

0: Onzekere energiemarkt?
1: Hoge gasprijs? Dynamisch contract?
0: Ik heb zoveel vragen.
2: Welk energiecontract is het beste?
3: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo.
16: Haibo.nl.
17: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibo.nl.
19: Haibo.nl.
20: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.
23: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
26: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
27: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeveelheid.

0: €19. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: 10 uur.
1: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Moet je vandaag met de trein van Rotterdam naar Delft? Let dan even goed op. Er rijden door brandstichting namelijk geen treinen tussen de twee steden. De brand werd vannacht ontdekt bij een spoorbrug over de Delfthavense Schie. Er wordt nog steeds geblust en de politie is bezig met onderzoek. ProRail noemt de actie opzet, maar weet nog niet waarom de brand is gesticht. Het commissariaat voor de media wil Ongehoord Nederland een nieuwe straf opleggen. De aanleiding is een uitzending van Ongehoord Nieuws waar uitspraken van Hitler in voorkwamen. Vorige maand maakte minister Letchert al bekend dat ze de omroep van de publieke tv wil halen. Volgens haar heeft Ongehoord Nederland de zaken al langer niet op orde. Het is nog onzeker of de executie door een vuurpeloton van een Amerikaanse oud-militair live wordt uitgezonden. Dat heeft president Trump gezegd nadat er wereldwijd veel kritiek kwam op het plan. De man schoot in 2009 13 mensen dood op een legerbasis in Texas en kreeg daarvoor de doodstraf. Als de executie live wordt uitgezonden, is het voor het eerst in 90 jaar dat een executie publiekelijk te volgen is. En Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioen gravelrijden geworden. De 39-jarige Vos kwam na 126 kilometer als eerste over de finish in Australië. Het was een emotionele overwinning voor haar. Eerder dit jaar verloor ze haar vader. Ook de bronzen medaille ging naar Nederland. Die was voor Larissa Hartel. En dan het weer nog. Het is een behoorlijk wisselvallige dag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
6: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, zonneplan.
6: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Kies voor Gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
3: Daar heb je Huub. Van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamel erbij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
10: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.

0: Autodeals Bijbel.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders.

0: Dus door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Handen af van het spoor, dat zegt staatssecretaris Bertram van Openbaar Vervoer over de brandstichting op het traject tussen Rotterdam en Delft. Door de brandstichting rijden er vandaag geen treinen tussen de twee steden. ProRail noemt de actie opzet, maar weet nog niet waarom de brand is gesticht. Moet je toch met het OV van Delft naar Rotterdam, dan kan je een stopbus nemen. Moet je vandaag met de trein van Rotterdam naar Delft, let dan even goed op. Omdat er vannacht brand is gesticht bij een spoorbrug, rijden er geen treinen tussen de twee steden. ProRail noemt de actie opzet, maar weet nog niet waarom de brand is gesticht. Moet je toch met het OV van Delft naar Rotterdam, dan kan je een stopbus nemen. Een gevaarlijke AI-blunder in Amerika. Daar heeft een AI-programma een neptip over een moordzaak naar de politie gestuurd. Dat gebeurde tijdens een test van AI-bedrijf Anthropic. De schade viel gelukkig mee. De politie had de tip als spam gemarkeerd en heeft er verder niets mee gedaan. Het is de eerste keer dat een AI-model een valse tip doorgeeft aan de politie. En een opmerkelijke verkiezingsuitslag in Peru. Daar is een man met de naam Hitler Mussolini gekozen als burgemeester. Het is niet de eerste keer dat iemand met zo'n opvallende naam in de politiek opduikt. Zo werden lokale verkiezingen in Frankrijk laatst wereldnieuws, omdat er zowel een Hitler als een Zelensky meedeed. Dan het weer nog. Het is een behoorlijk wisselvallige dag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt zelfs code geel, want daar kunnen harde windstoten, hagel en onweer voorkomen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200%

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week Guido's Back. De Radio Noordzee Lunch.

0: Radio Noordzee.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
13: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
14: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
2: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
15: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
18: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
20: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
23: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
0: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
1: De grootste energieslurpers in huis?
3: Wat kost al die kleding nou echt?
4: Wat heb je nog aan zonnestroom?
24: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
25: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: waanzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Het is nou

0: Nederland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
4: Is dit het?
2: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas. Ik kan

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Maudy Veltema. Meerdere ziekenhuizen in Nederland zijn telefonisch niet bereikbaar door een storing bij KPN. Onder andere ziekenhuizen in Utrecht, Rotterdam en Groningen kampen met de storing en hebben daarom tijdelijke telefoonnummers ingesteld. De ziekenhuizen benadrukken dat ze gewoon open zijn, ook voor spoedgevallen. KPN zegt hard te werken aan een oplossing.

0: Handen af van het spoor, dat zegt staatssecretaris Bertram van Openbaar Vervoer over de brandstichting op het traject tussen Rotterdam en Delft. Door de brandstichting van vannacht rijden er vandaag geen treinen tussen de twee steden. ProRail noemt de actie opzet, maar weet nog niet waarom de brand is gesticht. Moet je toch met het OV van Delft naar Rotterdam vandaag? Dan kan je een stopbus nemen. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van Amerika voor flinke schade gezorgd. De orkaan kwam vannacht aan land in Florida, maar is inmiddels afgezwakt tot een zware storm. Straten staan onder water, bomen zijn omgewaaid en van een hotel is zelfs het dak weggeblazen. Bijna 800.000 mensen in de zuidelijke staten zaten daardoor vannacht zonder stroom. En de kust is nog niet veilig, want dit weekend wordt er ook veel regen verwacht. En steeds meer Nederlandse mannen slikken pillen tegen kaalheid. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. In 2 jaar tijd is het aantal mannen dat pillen slikt tegen haarverlies met bijna 50% gestegen. Het gaat vooral om mannen tussen de 25 en 40 jaar oud. De pillen kunnen haaruitval tegengaan, maar hebben soms flinke bijwerkingen, zoals erectieproblemen en somberheid. En dan het weer nog. Het is een wisselvallige dag met af en toe buien. In het zuiden vallen die vanavond mee, maar in het noorden heb je nog wel even last van buien, waar soms ook onweer bij komt kijken. De temperatuur ligt zo rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Het duurt te lang, Davina Michel, daarvoor de bankzitter, samen met Robert van Hemerts en Rapido.
1: Radio Noordzee.
0: Zo, goedemiddag, welkom in het weekend van Radio Noordzee. Mijn naam is Patrick en ook deze zaterdag schuif ik weer 2 uurtjes bij je aan. Vorige week begonnen en nu alweer tijd voor aflevering 3 van het weekend van Noordzee. Veel dank hè, trouwens voor alle leuke berichten vorig weekend en ook afgelopen week. Het was een mooie start. En tot 2 uur vanmiddag vieren we samen de zaterdag weer met natuurlijk 200% puur Hollands. Maar ook later vanmiddag de Noordzee-tip. We gaan weer lekker Hollands en een kort terugblik op de week van Radio Noordzee. Mocht je onderweg zijn naar het voetbal of loop je met een veel te volle tas door de stad of ben je gewoon lekker thuis, wees welkom. Hè. Het is zaterdag 10 oktober, oftewel 10-10. Dat ziet er op papier in ieder geval uit als een prima rapportcijfer voor deze zaterdag. We zijn aangekomen op dag 283 van 2026, dat allemaal in week 41. En nog 82 dagen te gaan en dan is dit jaar alweer voorbij. En dit moet je nog even weten over vandaag. Het is vandaag onder andere Internationale Dag van de Mentale Gezondheid, Dag van de Duurzaamheid en het is Werelddakloze Dag. En vandaag in Groningen het muziekevent 050 live in Martini Plaza met onder andere daar Marco Schuitmaker, Samuel Welte en Glennis Grace. En ook Rotterdam krijgt vanavond live muziek van Nederlandse bodem, want Raccoon staat in een uitverkocht Ahoy. Zo, we zijn begonnen. Straks hier de 3J's. En nu vertellen Waylon en René Vroger je even haarfijn hoe de liefde gaat.

0: Days, Je zit in mijn hoofd, daarvoor Hoe de liefde gaat van René Vroeger samen met Waylon.
1: De week van Radio Noordzee.
0: Och, en we hebben een mooie week gehad hier bij Noordzee. De week is ook echt weer voorbij gevlogen natuurlijk. Je hoorde hoog bezoek voorbij komen, leuke telefoontjes, mooie verhalen en een goede lach bij de middagshow. We hadden Django Wagner die de lunchshow verzorgde. Je kon natuurlijk kaarten winnen voor Holland Zingt Hazes. En Silvan belde onder andere met Bart van Raccoon. En omdat je onmogelijk alles kunt horen, vissen we er in het weekend nog even een pareltje voor je uit. Zo belde René en Kobus met Frans Duits over zijn deze week verschenen biografie Vallen en Opstaan.
1: De week van Radio Noordzee.
2: Jij kiest ervoor in Vallen en Opstaan, bewust eigenlijk, bekies je ervoor om het geromantiseerde beeld van het artiestenleven een beetje te doorbreken. Dat is wel mooi. Waarom was het juist nu na 25 jaar in het vak zo belangrijk voor je om die rauwe waarheid achter het succes te laten zien, Frans?
3: Nee, eigenlijk wel een beetje omdat wat ik vind en merk is dat het tegenwoordig eigenlijk alleen maar, we laten alleen maar zien, het is goud, het is diamant, het is fantastisch. We rijden mooie auto's, we hebben een, weet je wel zo. Dat komt niet aanwaaien. En daar moet je keihard voor knokken, daar moet je keihard voor gaan. En ja, mijn gezegde daarin is van jongens, altijd één keer vaker opstaan als dat je valt, dan komt alles goed. Dat wil ik eigenlijk wel meegeven aan de mensen eromheen. Ja. Dus de lezers zien het eerlijke verhaal.
2: Je laat een mooie kant van jezelf zien. Je bent ook zelf kritisch, dat is ook mooi. Was er nou een specifiek hoofdstuk of een bepaalde onthulling geweest waarvan je tijdens de schrijven dacht, ja, moet ik dit er nou wel inzetten, ja of nee?
3: Niet zozeer van de situaties, maar soms wel van, is dit wel interessant genoeg? Vinden de mensen dit wel eigenlijk interessant? Vinden ze dit wel leuk? Of denken ze van ja, Duits, het is prima met je. Weet je wel zo. Dus, ja. Dus dat heb je wel.
2: Ja, ja.
3: Maar op zich, op zich heb ik niks achterwege gelaten.
1: De week van Radio Noordzee.
0: Ja, en wil je nou het hele gesprek luisteren, dan kan dat via radionoordzee.nl. En anders is er natuurlijk een nog veel makkelijkere oplossing. De komende week gewoon weer elke dag luisteren naar Radio Noordzee. Samuel Welten staat voor je klaar met zijn nieuwe single. En eerst deze van

De gevoelige snaren, deze Samuel Welten. En terug bij mij. Hit na hit perst hij eruit, hè, deze Samuel. Daarvoor hoorde u nog Skik en Op Fietsen. Goedemiddag, het is zaterdag 10 oktober. Het loopt er weer tegen 12:30. Welkom in het weekend van Radio Noordzee. Het is een mooie datum, hè, vandaag. 10:10. Misschien stap je wel in het huwelijksbootje of ben je jarig. Nou, dan ben je dat overigens tegelijk met Wende Snijders. Zij wordt vandaag 48 jaar en ook verjaard. Peter Jan Rens vandaag. Hij wordt 76. En jij thuis dus misschien ook wel. En dan, nou ja, zeker van harte. Luister lekker mee tot 2. Straks hebben we natuurlijk weer de Noordzee Tip. Nieuwe muziek waarvan wij denken dat zou zomaar eens een hit kunnen gaan worden de komende tijd. Straks ook hier bij Noordzee Kimberly Fransen met Laat Me Lekker Leven. Eerst deze van Roxy Dekker. Dit is Bare Minimum.

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: Gerrit.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Avondeels Bijbel.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
3: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Pijnstiller.
1: Vorige week hadden ze de Hollandse hitflits te pakken. Suzanne en Freek en Pijnstiller.
2: Radio Noordzee.
1: Ja, en iedere week kiezen we hier natuurlijk een nieuwe plaat waarvan wij zeggen, hou deze even in de gaten. Nieuwe muziek van Nederlandse bodem en misschien wel een toekomstige notering in de Noordzee Top 30. En sinds gisteren is er weer nieuwe Nederlandstalige muziek uit natuurlijk. En deze week is de Noordzee Tip voor een artiest die al even meeloopt. En ook nog eens een bekende naam is op Noordzee. Ooit begon hij als componist en studiotechnicus. En later is hij zelf achter de microfoon gekropen. In 2010 brak hij definitief door met deze track.

0: Inmiddels een echte Nederlandstalige klassieker natuurlijk, deze Dromedans. Na deze track volgende een lange reeks singles en optredens door het hele land. Dit jaar bracht hij onder andere More Amor Por Favor uit. Wil kwijt zijn Oranje en dat ben jij. Ik heb het natuurlijk over Vincent. En sinds gisteren is er dus nieuwe muziek van Vincent. Zijn nieuwe single heet Niks aan de Handdag. En dat is dit weekend de
1: Radio Noordzee Tip.
2: Hallo met Vincent. Dit weekend ben ik met mijn nieuwe single Niks aan de Handdag, de Noordzee Tip.

Ja, in mijn hoofd hoor ik eigenlijk nog steeds echt mensenmassa's meezingen met deze track. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Kijk maar eens op zijn social kanaal. Leuk om te zien dat er steeds elke feesttent losgaat op dit nummer. Zo, de lunch zit inmiddels achter de kiezen. Of ja, misschien ook wel niet natuurlijk. Maar we zitten nu officieel in dat gedeelte van de zaterdag waarop koffie langzaam mag veranderen in een ander drankje. Welkom bij Radio Noordzee. Straks na 1 uur onder andere Justin de Wild, Bluff en ook Paul de Leeuw. En we gaan het weer hebben over iets typisch Hollands. Vorige week hadden we het natuurlijk over de bruine kroeg en de stroopwafel. Nou, vandaag geeft influencer Snackspair ons een kijk op de Nederlandse snackbar. En wij horen de Nederlandse snacks. Dat is straks in typisch Hollands. Nu eerst de mannen die aan een nieuwe opmars bezig zijn. Er komt een oeuvrebox van ze aan met maar liefst 18 cd's. En ze staan 24 oktober in de Vorstin in Hilversum. Ik heb het over...

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
2: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
5: Albert Heijn. Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste.

0: richting Scherpe Deals. 123led.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: De grootste energieslurpers in huis?
12: Wat kost al die kleding nou echt?
11: Wat heb je nog aan zonnestroom?
13: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
15: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: 20% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Maudy Veltema. Op een industrieterrein in Papendrecht is op dit moment een grote brand gaande. De rook trekt over een woonwijk en daarom is er een NL-alert verstuurd en zijn een aantal bewoners uit hun huizen gehaald. De brand is na bijna 3 uur blussen nog altijd niet onder controle. De politie onderzoekt wie er achter de brandstichting bij het spoor in Rotterdam zit. Daarbij wordt onder meer gekeken naar camerabeelden. Er wordt rekening gehouden met sabotage, maar het zou volgens de politie ook om kattenkwaad kunnen gaan. Door de brand rijden er vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft, wel zijn er bussen ingezet. De enige Nederlandse kweker van medicinale wiet is failliet, dat meldt Dagblad van het Noorden. Zo'n 7000 Nederlanders gebruiken de wiet op doktersrecept, bijvoorbeeld tegen chronische pijn. Zij moeten in de toekomst waarschijnlijk overstappen op wiet uit het buitenland. Ondertussen zit het Gronings bedrijf met een overschot van honderden kilo's wiet. Dit moet via een speciale regeling verkocht worden. En Max Verstappen heeft de sprintrace in Singapore gewonnen. Door de harde regen begon de race later dan gepland. Verstappen verloor de eerste plek even aan George Russell, maar die crashte en moest stoppen. Zo kon Max alsnog de overwinning pakken. Later vandaag is de kwalificatie voor de grote race van morgen. En dan het weer nog. Het is een wisselvallige dag met af en toe buien. In het zuiden vallen die vanavond mee, maar in het noorden heb je nog wel even last van buien, waar soms ook onweer bij komt kijken. De temperatuur ligt zo rond de 15 graden.

0: Tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play.

0: Het is even na één uur de tranen van goud van Aaron Blommaar en Zoe Levi. En natuurlijk Justin de Wild met Cheerio.
1: Radio Noordzee.
0: Welkom in je weekend. Welkom bij Radio Noordzee. Het is zaterdag 10 oktober en... Ja, dat is sowieso natuurlijk een hele fijne datum, hè? 10-10. Als je vandaag trouwt, hoef je in ieder geval nooit meer uit te leggen waarom je jullie trouwdag bent vergeten. Dat is dan wel handig natuurlijk. Hey, 3 cijfers voor je zaterdag. Allereerst nummertje 15. Want het duurt nog 15 dagen tot de klok weer een uur teruggaat. In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober begint de wintertijd weer. Nummer 10 heb ik voor je, want op Curaçao is het vandaag 10 oktober. Uiteraard de dag van Curaçao. Vorige week hadden we trouwens nog een luisteraar vanaf Curaçao. Dus nou ja, vandaag daar groot feest. En het laatste getal, 56. Zoveel jaar is het geleden dat Fiji onafhankelijk werd. Straks hier de man die zijn tv-debuut had in 1986. Wat klonk zo?
2: Hallo. Hallo. Welkom bij Snelbinder, ook namens Gert. Nou, welkom. We gaan het vandaag hebben over ons belangrijkste vervoermiddel. Ja. En voor kinderen ook het enigste vervoermiddel dat we hebben. Dames en heren, de fiets.
0: Ja, wie was dit dan? Buig je daar maar eens over. Je hoort het zo meteen hier. En je hoort hem ook zo meteen met voorbij. Misschien is dat al een kleine hint. Ook onderweg typisch Hollands. We staan zo samen met influencer Snackspert stil. Bij de Nederlandse snackbar. En natuurlijk de bijhorende Nederlandse snacks. Nou, dat allemaal straks. Eerst gaan we naar Zeeland. Hier bij Noordzee. Met Bluff en Gijke Arnaar. Dit is Zoute Landen.
3: Niets is

0: Lasse A. Lange Frans en Wesley Bronkhorst, Plan de Champagne.
1: Typisch Hollands.
0: Ja, en dan is het alweer tijd voor Typisch Hollands. We duiken in iets wat echt heel erg Nederlands is. Maar hoe

0: pindasaus. Ja, probeer het maar eens uit te leggen aan een buitenlander. Snackbars die behoren bij ons straatbeeld natuurlijk. Hè, en nogal behoorlijk. Sterker nog, volgens het CBS is er in Nederland gemiddeld bijna binnen 800 meter, moet ik zeggen, een cafetaria, snackbar of vergelijkbare zaak te vinden. Maar waarom zijn wij Nederlanders nou zo verknocht aan die snackbar? En nou, ik heb het gevraagd aan iemand die er zijn vak van heeft gemaakt. Snackkenner, influencer en recensent snackspair. Want hoe Nederlands is eigenlijk die snackbar?
1: Hey Patrick, wat maakt de snackbar nou zo typisch Nederlands? Nou, het idee van de snackbar komt eigenlijk uit New York, maar daarover later meer. Maar wat de Nederlandse snackbar zo typisch Nederlands maakt, is toch wel het aanbod. Helaas, de koloniale geschiedenis heeft ervoor gezorgd dat we ook te maken hebben met een bami-blok, de nasi-schijf, de lumpia, satésaus bij je frikandel. Ga zo maar door. Patatje oorlog natuurlijk. Dat is wel echt typisch Nederlands.
0: Ja, en we snacken wat af met z'n allen. Alleen al via Uber Eats werd er in 2024 ruim 755.000 keer friet bezorgd. En dan hebben we het dus alleen nog maar over één bezorgplatform. Maar hoe kwamen we eigenlijk ooit op het idee om overal in Nederland cafetaria's neer te zetten? Met TL-verlichting, een frituur en een menukaart waarop je kunt kiezen uit dingen als Mexicano, Viandel en Picanto. Hoe is de Nederlandse snackbar nou ontstaan en wanneer werd die echt onderdeel van ons straatbeeld?
1: Er is geen vast jaartal aan te wijzen als het ontstaan van de Nederlandse snackbar. Maar het is overgewaaid uit New York, waar ze broodjes uit de automatiek haalden. Dat is vervolgens naar Nederland verhuisd. Er is ook geen stad aan te wijzen. In Breda, Amsterdam en andere steden ontstonden er dat soort zaakjes. En zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, en dan de belangrijkste vraag, want je kunt veel over Nederland zeggen natuurlijk, maar over één ding worden het waarschijnlijk nooit eens. Wat is nou de Nederlandse snack? Is dat de kroket, de kaassoufflé of de bamischijf? Wat is volgens Snackspair nou het meest typisch Nederlands en waarom?
1: Voor mij is de frikandel de absolute Nederlandse snack. In tegenstelling tot de kroket is deze echt puur in Nederland ontstaan, in Dordrecht. Deze vind je nergens anders. Gelukkig zie je ze ook in het westen van Duitsland, ook in België uiteraard. Maar dit is de meest Nederlandse snack die er is.
0: En daarmee is het wetenschappelijk vastgesteld. Of nou ja, vastgesteld door Snackspair. En voor dit programma vind ik dat eigenlijk minstens zo betrouwbaar, toch? Ja. Dus dank aan Snackspair voor deze toelichting. De Nederlandse snackbar. Niet chic, meestal niet gezond, maar wel heel erg lekker. En vooral natuurlijk typisch Hollands. Volgende week weer een nieuwe. En heb jij iets waarvan je zegt, dit is nou echt typisch Hollands? Stuur hem vooral in via de app van Noordzee. Draai ik Paul de Leeuw met Voorbij.

Vanavond te zien bij 050 Live in Groningen. Loesoe, Marco, schuitmaker hoorde je. En daarvoor alleskunner, acteur, zanger, podcastmaker, tv-presentator. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Paul de Leeuw met Voorbij hier op Radio Noordzee. Mocht je afgelopen week nog naar ons hebben geluisterd, en dat heb je natuurlijk. Django Wagner die maakte deze week de lunchshow hier op Noordzee. En mocht je vanavond nou nog zin hebben in een feestje, hij staat samen met onder andere Monique Smit en Jan Bichel in park Lingezegen in Elst. Daar is vandaag het Matrix Oktoberfest. En ja, mocht je thuis blijven, ook helemaal goed natuurlijk. Je hoort veel van die line-up ook gewoon hier voorbij komen op Radio Noordzee. Welkom.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar...

0: zwembad aanleggen voor uw vrouw. En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
1: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

afscheid, Glennis Grace. Daarvoor Russo samen met Samuel Welten. Hey, ben je onderweg naar de supermarkt voor drie dingen en kom je straks met twee volle tassen terug? Radio Noordzee reist natuurlijk gewoon met je mee. Dat kan via de Noordzee-app.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week Guido's Back. De Radio Noordzee Lunch.

Fleming en Meteor en Niet Nodig. En daarvoor Het Land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot. Wist je trouwens dat die track helemaal niet over het echte land van Maas en Waal gaat? De naam kwam uit een kinderboek dat Boudewijn vroeger werd voorgelezen. Hachi Brachi's Toverballon. En die naam die bleef in zijn hoofd hangen en vormde jaren later het startpunt voor het lied. Het is overigens zijn enige nummer 1 ooit. Het nummer is volgend jaar alweer 60 jaar oud. Hey, straks na 2 uur hoor je de Noordzee Top 30. 30 platen van eigen bodem. En natuurlijk de vraag wie er deze week op nummer 1 staat. Dus ik zou vooral niet weggaan. Ik ben er morgen.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al

0: Karag, juridisch probleemoplossers.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuis in, mooi wonen.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays... met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland... die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
16: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
17: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. De brandstichting bij het spoor in Rotterdam wordt druk onderzocht door de politie. Er wordt onder meer gekeken naar camerabeelden. Er wordt rekening gehouden met sabotage, maar het zou ook om kattenkwaad kunnen gaan, aldus de politie. Door de brand rijden er vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Er zijn bussen ingezet. Meerdere ziekenhuizen in Nederland zijn telefonisch niet bereikbaar... door

0: een storing bij KPN. Ziekenhuizen in Utrecht, Rotterdam en Groningen hebben daarom tijdelijke telefoonnummers ingesteld. De ziekenhuizen benadrukken dat ze gewoon open zijn. KPN is hard aan het werk voor een oplossing. In Papendrecht woedt een grote brand op een industrieterrein. Er komt zoveel rook vrij dat er een NL-alert is verstuurd. De rook trekt ook over een woonwijk. De brandweer kan nog niet naar binnen in het gebouw, maar probeert het vuur van buitenaf te blussen. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grand Prix van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige Formule 1-circuits een race gewonnen. Toch hecht Verstappen daar weinig waarde aan. Volgens hem telt een sprintzegen niet echt mee en draait alles om de Grand Prix van morgen. Verstappen waarschuwde ook dat zijn matige start nog altijd een probleem is. En dan het weer. Het is een wisselvallige dag met af en toe buien. In het noorden af en toe ook onweer. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu.

0: Voor mij, je hoorde Frans Bouwburg, Billy Dans en de F4 Bros. Deze week genoteerd op nummer 29.
1: De Radio Noordzee, top 30, Luc van den Braak.
0: Yes, goeiedag en welkom. Midden in je weekend is dit hem, de Radio Noordzee, top 30 van week 41 van het jaar 2026. Ga er maar eens even lekker voor zitten. De komende twee uur hoor je het allerbeste van Nederlandstalige bodem. Met deze week vier liedjes die de lijst hebben verlaten ten opzichte van afgelopen week. Justin de Wild, zijn zomerhit Cheerio is verdwenen. Ook geen plek meer voor Donnie en Robert van Hemert met Fitsta Man's Friend. Ook de drie A's met Je zit in mijn hoofd uit de lijst. En ook geen plekje meer voor Luna en Schoonzoon. Betekent uiteraard wel vier nieuwe binnenkomers.

0: inderdaad.
1: Top 30.
0: Ja, staan ze daar deze week weer. Dat hoor je over een kleine 2 uur. Nu eerst dus tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is een Zeeuwse band die komend jaar hun 30-jarige bestaan gaat vieren. Gaan ze doen in de Ziggo Dome. Heel lang zongen ze in het Engels, maar op een gegeven moment maakten ze toch het stapje naar de Nederlandstalige muziek. En dat legden ze geen windeieren. En ook hun nieuwe single is gewoon in de moerstaal. Ik heb het over Raccoon. Nieuw op nummer 28. Dit is Dicht bij het vuur.

0: Radio Noordzee Top 30, Bas Brummelhaus. Je hoort de Wondervrouw deze week op 27. Zometeen muziek van Robert van Hemert. En ook Babette komt eraan.
1: Top 30.
0: En over nieuw talent gesproken, tijd voor de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is de man die deze zomer doorbrak met deze hit.
2: Zij of geen diamantenring, dat is niet haar ding. Zij wil alles erin.
0: Ja, die ken je wel. Damien van Os. Lekker meezingen was dat met Diamantenring. Hij komt nieuw binnen deze week op 26 met zijn nieuwe single. Dit is Hard to Get.
1: Nieuw in de Radio Noordzee. Top 30. 26.

0: samenwerking met de Vlaamse Maxime. Maar alleen kan ze het ook. Babette, je hoorde Wat doe je nou deze week op 25.
1: De Radio Noordzee, top 30.
0: Deze week nemen we na meer dan 2 maanden afscheid van de zomerhit Cheerio in de Radio Noordzee, top 30. Deze week verdwenen. Maar gelukkig, er hoeven geen tranen te biggelen bij Justin de Wild. Hij komt namelijk zometeen nieuw binnen in de Radio Noordzee, top 30. Met zijn nieuwe single met Donnie samen, Party Tent, is hij de derde nieuwe binnenkomer van deze week. En Donnie, die kennen we dan weer van een andere mega-hit van dit jaar. Moet dat nou, samen met natuurlijk Robert van Hemert. En die laatstgenoemde staat nu solo in de Radio Noordzee top 30 op 24 met Zandloopster.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Onzekere energiemarkt?
6: Hoge gasprijs? Dynamisch contract?
5: Ik heb zoveel vragen.
7: Welk energiecontract is het beste?
8: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
17: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
18: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
19: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
20: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
20: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
23: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer van minder. Simpel.
24: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
25: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
26: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
27: De Radio Noordzee Top 30.
28: Jari Helgers hoor je in een paar minuten. En nu Emma Heesters. Dit is Hartebreker.
29: Radio Noordzee.
30: 22.

Jari Helgers deze week op 21 met De Vloek van Barcelona in de Radio Noordzee Top 30. En nu de herfst toch echt zijn intrede heeft gedaan in Nederland. Ik bedoel, de afgelopen dagen hier en daar al wat regen tegen de ruiten gekletterd. En ook de komende dagen ziet het er allemaal maar half uit. Is dit misschien wel het ultieme moment om even lekker een herfsttripje naar Barcelona te boeken? Ik heb het even voor je uitgezocht. En inderdaad, dit is eigenlijk het ultieme moment. Want de komende tijd is het daar nog tussen de 18 en 25 graden. Weinig kans op neerslag. En het massatoerisme is al achter de rug. Waardoor Barcelona op dit moment de ultieme vakantiebestemming is. Dus mocht je nog een paar vrije dagen over hebben, zou je het zomaar kunnen overwegen. De creditcard moet het uiteraard wel toestaan. Hè? Zo is het ook. Laat

0: nazomeren in de Radio Noordzee Top 30 met Django Wagner. Je hoorde Bachata Bailando.
1: Top 30.
0: Deze week op nummer 18. En Django Wagner was afgelopen week nog onze gast in de Radio Noordzee Lunch. Elke week hebben wij een andere bekende BN'er of zanger of zangeres die een week lang tussen 12 en 1 hier zijn of haar favoriete Nederlandstalige muziek komt te draaien. Afgelopen week dus Django Wagner. En komende week zet het in de agenda cabaretier Guido Spek, die elke dag aanschuift hier tussen 12 en 1 bij Radio Noordzee. Midden in je weekend is dit hem, de lijst met de 30 populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment. De Noordzee Top 30. Staan Samuel Welten en Russo nog steeds op 1 met Boom. Je hoort het over een dik uur. Eerst tijd voor de nummer 17. Talent uit Assen. Het is Isabel Usher. Dit is Niemand Wil een

deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
6: What a watch! And this is your watch!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.

0: Inloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
4: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. De brand in een gebouw op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. Vanwege de grote hoeveelheid rook werd vanochtend een NL-alert verstuurd. De rook trok over een woonwijk in de Zuid-Hollandse plaats. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Onduidelijk is nog wat er precies in het pand was opgeslagen. De brandweer blust nog na en onderzoekt de oorzaak van de brand. Afgelopen nacht hebben geen asielzoekers meer buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn 145 mensen vanuit de dagopvang naar noodopvanglocaties in Drenthe en Groningen gebracht. Eerder deze week sliepen nog asielzoekers buiten in de regen. Of dat de komende nachten opnieuw gebeurt is nog onduidelijk. Vanaf maandag neemt Midden-Drenthe de noodopvang over in Bijlen. Dichter en muzikant Nico Dijkshoorn is in het centrum van Amsterdam aangereden door een fatbike. De 66-jarige schrijver zegt dat de bestuurder met hoge snelheid op hem afkwam. Dijkshoorn kwam ten val, maar lijkt er zonder ernstige verwondingen vanaf te zijn gekomen. Op zijn eigen nieuwsbrief schrijft hij: mijn spierwitte haar zal mee hebben geholpen, maar van alle kanten kwamen er bezorgde, hele lieve mensen aan mij vragen of het ging. Het stond bijna haaks op de krankzinnige manier waarop de fietser reageerde. Het kwam erop neer dat ik de ziekte kon krijgen. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grand Prix van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige Formule 1-circuits een race gewonnen. Toch hecht Verstappen daar weinig waarde aan. Volgens hem telt een sprintzegen niet echt mee en draait alles om de Grand Prix van morgen. Verstappen waarschuwde ook dat zijn matige start nog altijd een probleem is. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekken vooral in het noorden nog regelmatig buien over. Daarbij kan het ook onweren. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee staat een krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig. De middagtemperatuur ligt rond de 14 à 15 graden en de wind neemt wat af. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu.

0: het oog van de nacht hoorde je deze week genoteerd op nummer 14.
1: De Radio Noordzee, top 30, Luc van den Braak.
0: Yes, goeiedag en welkom. Midden in je weekend is dit hem, de lijst met de 30 populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment. De Radio Noordzee, top 30. We tellen langzaam af naar de nummer 1. Zou dat deze week opnieuw Samuel wel te zijn, samen met Russo en Boom? Dat hoor je over een klein uurtje. En we hebben nog één nieuwe binnenkomer te goed, want afscheid genomen van 4 liedjes. 3 nieuwe binnenkomers hebben we al gehoord, maar er is nog een vierde. Die hoor je dus ook dit uur. En afgelopen week was dit de top 3.
1: 3.
0: Rutger van Barneveld.
2: De zon zien zakken in de zee.
0: En Zwoele Zomernachten.
2: Zwoele

0: gaat net iets anders.
1: Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen.
2: Top 30.
3: Maar de uitvoering van Busy gooit ook hoge ogen. Je hoorde zijn Anne op nummer 13. Vloeide allemaal voort uit De Beste Zangers, hè, waar zowel Clouseau als Busy aan meedoen. En goed nieuws overigens voor fans van Clouseau, want ze hebben een Nederlandse tournee aangekondigd. Gaat gebeuren vanaf februari komend jaar. En ze gaan onder andere naar Den Haag, Groningen, Arnhem, Utrecht, Tilburg, Maastricht, Heerle, Haarlem en Enschede. Kortom, je kunt ze vast in de buurt gaan aanschouwen. Amai zeg, dat is plezant, hè?
4: Oké! Okay.

0: van 14 naar 10 deze week. Miss Montreal, je hoorde groot.
1: Radio Noordzee, top 30.
0: En over groot gesproken, Miss Montreal, oftewel Sanne Hans, gaat haar 20-jarig jubileum binnenkort uitgebreid vieren. Het hele komende jaar is ze zo'n beetje op pad met haar onmeunig druk tour. Ja, vind ik een mooie titel, mooi dialectenrandje eraan. Ze gaat optreden in heel veel theaters in maart, april en oktober en november van het komende jaar. Kortom, als je Miss Montreal en groot live wil horen, dan heb je een grote kans komend jaar om dat te doen. Miss Montreal genoteerd in de Radio Noordzee Top 30. Aftellen naar de nummer 1. Is dat opnieuw samen wel Welte en Russo met Boom? Je hoort het over een dik half uur. Zometeen ook Mart Hoogkamer. En nu de man die onlangs in het huwelijksbootje stapte. En over groot gesproken, dat vierde hij ook groot. John West. Hij heeft een nieuwe single met Numidia. En die hoor je nu. Dit is Habibi op nummer 9.

0: Radio Noordzee. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil.

0: toppakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting. Of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
7: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Alle Sigma verf bestel je bij
12: verfwinkel.nl. Is dit het?
13: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
15: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
17: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
20: Big deals bij Keukenconcurrent.
19: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
22: De Radio Noordzee Top 30.
23: Onderweg naar de nummer 1 hoor je nu Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten.
22: Radio Noordzee.
23: 7.

0: Johan Cruijff Arena, zo mogen we haar toch inmiddels wel noemen.
1: De Radio Noordzee, top 30.
0: Je hoorde Roxy Dekker en Bare Minimum op nummer 6. Ja, ze verkocht die Johan Cruijff Arena in enkele seconden uit. Ongelooflijk, ja. De laatste keer dat dat gebeurde was volgens mij het Ajax van 2018-2019, weet je wel. Maar Roxy Dekker lukt het ook gewoon, hartstikke goed. Ze gaat wel omlaag, van 2 naar nummer 6 met Bare Minimum deze week. En ja, we hebben nog 1 nieuwe binnenkomer te goed. Zou het dan zomaar kunnen zijn dat we een nieuwe binnenkomer hebben op nummer 1? Ja, wie zal het zeggen? Je hoort het als je blijft luisteren naar het vervolg van de Radio Noordzee Top 30. Met zometeen de tweede notering uit het tv-programma Beste Zangers. We hebben Busy al gehoord met Zijn Anne. En zometeen hoor je Yves Berendsen met het prachtige Verlangen. Eerst Monique Smit en Kido van de Graaf. Beter af alleen. Omhoog van 7 naar 5 in de Noordzee Top 30. We'll be right back.

0: plaatsen in de Radio Noordzee Top 30. Je hoorde Verlangen op nummer 4.
1: Radio Noordzee Top 30.
0: En dat betekent dat we zijn aanbeland bij de top 3. En we hebben nog één nieuwe binnenkomer te goed. En die komt binnen op nummer 3. Primeur in de Radio Noordzee Top 30. Nog nooit kwam een liedje zo hoog binnen. Maar het is wel terecht. Het is namelijk de nieuwe single van Suzanne en Freek. Die komen in november met een nieuw album. Die plaat gaat Pijnstiller heten. En de gelijknamige single die komt dus nieuw binnen op nummer 3. Zij zeggen zelf, dit album is ontstaan in een periode waarin ons leven plots een andere richting nam. Freek kreeg vorig jaar te horen dat hij uitgezaaide longkanker heeft zonder kans op genezing. En Suzanne en Freek zeggen, muziek gaf ons houvast, iets waar we steeds naar terugkeerden om woorden te geven aan wat we voelden. Zo kreeg alles wat het afgelopen anderhalf jaar ons bracht een plek in deze 10 liedjes. Liefde, nieuw leven, mooie momenten, moeilijke dagen en soms het verlangen om de tijd even stil te kunnen zetten. Suzanne en Freek zijn de vierde en hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Op nummer 3 is dit Pijnstiller. Nieuw.

0: De Bankzitters en Robert van Hemert. Deze week 2 plekken omhoog. Rapido gaat van 4 naar 2.
1: Radio Noordzee, top 30.
0: En dat betekent dat we zijn aanbeland bij het absolute eremetaal. De gouden medaille van de Radio Noordzee top 30. Maar voordat ik aan je onthul wie er bovenaan staat, verwijs ik je graag even door naar radionoordzee.nl. Daar kun je namelijk op je gemak de hele lijst teruglezen. En zet het voortaan in de agenda elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4. De 30 populairste Nederlandstalige hits van dit moment. En mocht je nou zeggen, ja maar hallo, op zaterdagmiddag dan sta ik op het sportveld of heb ik een worstkaasverjaardag. Op zondagochtend tussen 10 en 12 hoor je ze gewoon nog een keertje. De 30 populairste Nederlandstalige hits van dit moment. En wie staat of staan er bovenaan? Nou, 2 maanden lang bereikte Rutger van Barneveld bovenaan de lijst. Maar 2 weken geleden werd hij ingehaald door de mannen die ook deze week de nummer 1 bekleden. Het zijn Samuel Welte en Rousseau. Hun hit, boom!

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur.

0: voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. Door een stroomstoring rond Schiphol rijden er voorlopig geen treinen tussen Amsterdam en Hoofddorp. Ook Schiphol Airport is per trein niet bereikbaar. De storing heeft grote gevolgen voor het treinverkeer in de regio. NS zet bussen in tussen Schiphol en Sloterdijk. ProRail onderzoekt de oorzaak van de storing. Het is nog onduidelijk wanneer het treinverkeer rond de luchthaven weer volledig hervat kan worden. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is opgeknapt en heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten, dat meldt het RIVM. De medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak woedt. Volgens het RIVM zijn de testen nu negatief en kan de patiënt niemand meer besmetten. Vanmiddag is een spookrijder overleden bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen. De bestuurder reed volgens de politie op de verkeerde weghelft en botste op een tegemoetkomende auto. Daarbij raakte één persoon gewond. Ook een derde auto was betrokken, maar die bestuurder bleef ongedeerd. De snelweg is voorlopig afgesloten. De politie onderzoekt hoe de spookrijder op de verkeerde rijbaan terecht heeft kunnen komen. De Rolling Stones werken aan nieuwe muziek. Dat zegt saxofonist Courtney Pine, die enkele weken geleden een opnamesessie had met frontman Mick Jagger. De band heeft nog niet bevestigd dat er een nieuw album aankomt, maar Jagger liet deze zomer al weten weer liedjes te schrijven. Hun laatste album, Foreign Tongues, verscheen nog maar kort geleden. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekken vooral in het noorden nog regelmatig buien over. Daarbij kan het ook onweren. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee staat een krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig. De middagtemperatuur.

0: ligt rond de 14 à 15 graden en de wind neemt wat af. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
12: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost. Autotaalglas. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
17: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw en ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
21: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week Guido's Back. De Radio Noordzee Lunch.

0: Radio Noordzee. Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed?
0: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: Onzekere energiemarkt?
5: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
4: Ik heb zoveel vragen.
6: Welk energiecontract is het beste?
7: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.

0: Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Alle Sik & Verf bestel je bij
4: www.winkel.nl. Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar Simyo.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. Het treinverkeer rond Schiphol komt weer op gang na een urenlange stroomstoring. De storing ontstond door een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam Riekepolder. Reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. Ook internationale treinen hadden last van deze storing. Partijloos Kamerlid Mona Keijzer heeft op het congres van NSC opgeroepen tot meer samenwerking tussen mensen met een conservatieve kijk op de samenleving. Haar optreden leidde tot verdeeldheid binnen de partij. Zo verliet een deel van de aanwezigen de zaal toen de politicus het podium opkwam. Mona is bezig met haar eigen sociaal-conservatieve beweging Project 2029. In de Gelderse gemeente Oldebroek is vandaag een regenboogvlag gehesen bij de Kruiskerk in Wezep. Daarbij was ook burgemeester Tanja Haasloop-Amsing aanwezig. Dat is opvallend omdat het nieuwe gemeentebestuur eerder besloot te stoppen met het hijsen van de regenboogvlag. De burgemeester zegt dat ze er voor alle inwoners wil zijn. Bij de bijeenkomst waren zo'n 200 mensen aanwezig. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst door de Portugese voetbalbond. Die doet onderzoek nadat de 41-jarige aanvaller eind vorige maand uit onvrede het trainingskamp van de nationale ploeg verliet. Ronaldo zegt dat bondscoach Jorge Jesus afspraken over zijn speeltijd niet is nagekomen. De Record International vindt zelf dat een straf terecht zou zijn, maar wil wel beschikbaar blijven voor Portugal. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden van ons land nog regelmatig buien met af en toe onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: tonnen diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
6: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.

0: lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB.

0: klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. In Helmond is een 19-jarige man aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Agenten vonden zo'n 20 kilo vuurwerk in een garagebox en in de slaapkamer van de verdachte. Ook zijn meerdere mortiergranaten in beslag genomen. De man zit nog vast en wordt verhoord. Bij NSC is na een chaotisch partijcongres het volledige partijbestuur opgestapt. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin noemt de situatie binnen de partij niet langer werkbaar. Eerder op de dag ontstond al onrust over kritische moties die niet in stemming mochten worden gebracht. Ook het optreden van voormalig BBB-politica Mona Keizer leidde tot verdeeldheid. Een deel van de aanwezige leden verliet daarop uit protest de zaal. Christa Pike is volgens verschillende Amerikaanse media ontslagen uit het ziekenhuis anderhalve week na de mislukte executiepoging in de Amerikaanse staat Tennessee. Na de executie werd gevreesd dat ze hersendood was, maar afgelopen week kwam ze toch weer bij. Volgens haar advocaten kan Pike inmiddels zelfstandig lopen en eten. Ze is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Max Verstappen start morgen vanaf pole position in de Grand Prix van Singapore. De Nederlander was in de kwalificatie op het circuit van Marina Bay net sneller dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het is Verstappens derde pole op rij. Eerder vandaag won de Red Bull-coureur ook al de sprintrace. De race in Singapore begint morgenmiddag om 2 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden van ons land nog regelmatig buien met af en toe onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: 40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Alle verf super voordelig.
18: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
24: Let's go for more, come extra, Max.
23: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Onzekere energiemarkt?
5: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
4: Ik heb zoveel vragen.
6: Welk energiecontract is het beste?
7: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2

0: nieuwe morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl. BNW maakt rijden geweldig.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Radio 1.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Er zijn 18.000 kippen doodgegaan door een grote brand in de stal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen. Door de brand kwam veel zwarte rook vrij, waardoor omwonenden het advies kregen ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer is nu nog aan het nablussen. Tot zij klaar zijn zal een aantal omliggende wegen gesloten blijven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ooggetuigen melden een harde explosie waarna delen van het vliegveld werden ontruimd. Er zouden tientallen gewonden zijn gevallen. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten van en naar Riyadh geschrapt. En er wordt geadviseerd het gebied rond de luchthaven te mijden. In het noorden van Engeland is een man zwaar gewond geraakt door een tijgeraanval. De man was een tijgerverblijf binnengegaan in een dierentuin. Na de aanval werden hulpdiensten ingezet. Volgens de politie vormt het dier geen gevaar voor bezoekers en is het in het verblijf gebleven. De dierentuin heeft de deuren gesloten en onderzoekt samen met de autoriteiten hoe het incident heeft kunnen gebeuren. OG-zangeres Shelley Vol gaat trouwen. Haar vriend Rory vroeg haar na een relatie van 10 jaar ten huwelijk. Op Instagram laat de 30-jarige zangeres weten dat ze volmondig ja heeft gezegd. Volgens Vol was het aanzoek precies zoals het altijd had voorgesteld. Zonder publiek, camera's of poespas. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden van ons land regelmatig buien met hier en daar onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week Guido Spek. De Radio Noordzee Lunch.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
10: Even bollen met z'n led.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproducten.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
1: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Vaarwel, zal die ringsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuisin, mooi wonen.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: 40. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
3: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De Amerikaanse president Donald Trump heeft hard uitgehaald naar de Oekraïense president Zelensky. Volgens Trump is het tijd voor een nieuwe president in Oekraïne. Hij wil dat Kiev stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen, die een belangrijke inkomstenbron zijn voor Rusland.

0: Duizenden mannen zijn vandaag door Amsterdam gelopen tijdens de Mannenmars voor Veiligheid. Met de tocht van de Dam naar het Museumplein spreken zij zich uit tegen geweld tegen vrouwen en kinderen. Initiatiefnemer Oscar Kroes wil dat mannen meer verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. Hij zegt dat mannen nog altijd vaak de daders zijn van geweld en misbruik. De mars moet een krachtig signaal afgeven voor meer veiligheid en respect. De Rolling Stones werken aan nieuwe muziek. Dat zegt saxofonist Courtney Pine, die enkele weken geleden een opnamesessie had met frontman Mick Jagger. De band heeft nog niet bevestigd dat er een nieuw album aankomt, maar Jagger liet deze zomer al weten weer liedjes te schrijven. Hun laatste album, Foreign Tongues, verscheen nog maar kort geleden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht, vooral in het noorden van ons land, regelmatig buien met hier en daar onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig, met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
15: Haibu.nl.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
15: Haibu.nl.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
11: Onzekere energiemarkt?
12: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
11: Ik heb zoveel vragen.
13: Welk energiecontract is het beste?
14: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: De grootste energieslurpers in huis?
17: Wat kost al die kleding nou echt?
16: Wat heb je nog aan zonnestroom?
18: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
19: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
20: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
21: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
22: Ik heb hier de biefstuk Bali.
23: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
22: Geniet ervan.
21: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
20: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
24: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: Eerder op de dag ontstond al onrust over kritische moties die niet in stemming mochten worden gebracht. En toen oud-BBB-politica Mona Keijzer op het podium kwam voor een toespraak, was voor een deel van de aanwezige leden de maat helemaal vol. Zij verlieten daarop uit protest de zaal. Emma Kok is helemaal klaar met haatreacties op social media. De 18-jarige zangeres die een chronische ziekte heeft, werd als kind gepest en zegt dat kwetsende opmerkingen haar nog steeds raken. Op de dag van de mentale gezondheid roept ze mensen op negatieve reacties voor zich te houden en meer rekening te houden met elkaar. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht, vooral in het noorden van ons land, regelmatig bui met hier en daar onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
6: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a walk! And give you a walk!
6: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuisin, mooi wonen.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Zandvoort 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Eerder stoppen met werken... Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen...
19: Big deals bij Keukenconcurrent.
18: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl.

0: is in een Britse dierentuin gedood door een tijger. Hij was zaterdagmiddag het verblijf binnengedrongen en werd daar aangevallen. De man overleed ter plekke. Op sociale media gaan beelden van de aanval rond, maar de politie roept op die beelden niet te delen. De tijger raakte niet gewond en de dierentuin blijft het hele weekend dicht. Vanavond is er weer kans om het noorderlicht te spotten in Nederland. Vooral in het zuiden zijn de eerste meldingen al binnen. Maar je moet wel een beetje geluk hebben. Met het blote oog is het nauwelijks te zien. Maar met je camera kun je de kleurrijke gloed wel vastleggen. Kijk daarvoor richting het noordwesten. En dan nu nog het weer. Vanavond en vannacht vallen vooral in het noorden regelmatig buien. Soms met onweer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. En aan zee waait het stevig. Morgen blijft het wisselvallig met zo'n 14 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week Guido Spek. De Radio Noordzee Lunch.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: In beweging voor een duurzame toekomst. Spie brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. Spie brengt het in beweging.
8: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend bij Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
12: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
14: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

Flits.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
9: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld.

0: protest op de Dam een huis gekraakt, dat schrijft het Parool. Enkele honderden mensen demonstreerden voor betaalbare woningen. Daarna trok een groep door de stad en werd een pand in de Haarlemmerbuurt gekraakt. De eigenaar heeft nog geen aangifte gedaan, dus de krakers kunnen voorlopig blijven zitten. De Amerikaanse Christa Pike is weer terug in de gevangenis, anderhalve week nadat haar executie mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar overleefde die. Pike lag daarna buiten bewustzijn in het ziekenhuis, maar werd afgelopen dinsdag wakker. Inmiddels kan ze weer lopen en zelfstandig eten. Er wordt nog onderzocht wat er bij de executie is misgegaan. Vanavond is er weer kans om het Noorderlicht te zien in Nederland, maar je hebt wel een camera nodig om het goed te kunnen zien. Met het blote oog is het nauwelijks zichtbaar. Wil je het vastleggen, richt je camera dan op het noordwesten. En dan nu nog het weer. Vanavond en vannacht vallen vooral in het noorden regelmatig buien, soms met onweer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden en aan zee waait het stevig. Morgen blijft het wisselvallig met zo'n 14 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Waanzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Oeps, I did. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.

0: bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
8: Haibu.
7: Haibu.nl.
9: Bij u

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Gabrielle Elst. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Dat meldt Omroep Brabant. Ze zat vast achter een deur en kon niet zelf naar buiten. Hulpverleners wisten haar op tijd uit de woning te halen. Volgens de regionale omroep heeft ze veel rook ingeademd en is ze naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend. In Amsterdam is na een woonprotest op de Dam een huis gekraakt, dat schrijft het Parool. Enkele honderden mensen demonstreerden voor betaalbare woningen. Daarna trok een groep door de stad en werd een pand in de Haarlemmerbuurt gekraakt. De eigenaar heeft nog geen aangifte gedaan, dus de krakers kunnen voorlopig blijven zitten. Bij de aanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen. Ook zouden zo'n 50 mensen gewond zijn geraakt, dat meldt de New York Times. Volgens de krant is het de dodelijkste aanval in een golfstaat sinds het begin van de oorlog met Iran. Op sociale media worden volop foto's van het Noorderlicht gedeeld, want die is op sommige plekken in Nederland weer te zien. Wil je zelf nou ook een poging wagen om het natuurverschijnsel te zien, dan kun je beter je camera erbij pakken, want met het blote oog is het nauwelijks zichtbaar. Richt hem dan op het noordwesten. En dan nu nog het weer. Vannacht vallen er vooral in het noorden regelmatig buien, soms ook met onweer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden en aan zee waait het stevig. Morgen blijft het wisselvallig met zo'n 14 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
8: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu.

0: radio2.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Gabrielle Elst. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Dat meldt Omroep Brabant. Ze zat vast achter een deur en kon niet zelf naar buiten. Hulpverleners wisten haar op tijd uit de woning te halen. Volgens de regionale omroep heeft ze veel rook ingeademd en is ze naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend. In Amsterdam is na een woonprotest op de Dam een huis gekraakt. Dat schrijft het Parool. Enkele honderden mensen demonstreerden voor betaalbare woningen. Daarna trok een groep door de stad en werd een pand in de Haarlemmerbuurt gekraakt. De eigenaar heeft nog geen aangifte gedaan, dus de krakers kunnen voorlopig blijven zitten. Bij de Houthi-aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen, dat meldt de New York Times. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn ook ruim 300 mensen gewond geraakt, van wie sommigen ernstig. De Houthis hebben de luchthaven deze week al meerdere keren aangevallen. Op sociale media worden volop foto's van het Noorderlicht gedeeld, want die is op sommige plekken in Nederland weer te zien. Wil je zelf nou ook een poging wagen om het natuurverschijnsel te zien, dan kun je beter je camera erbij pakken, want met het blote oog is het nauwelijks zichtbaar. Richt hem dan op het noordwesten. En dan nu nog het weer. Vannacht vallen er vooral in het noorden regelmatig buien, soms ook met onweer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden en aan zee waait het stevig. Morgen blijft het wisselvallig met zo'n 14 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
2: Radio Noordzee.
3: Ik moet even een bakje, biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Gabrielle Elst. Wie deze zondag met de trein tussen Rotterdam en Delft wil reizen, moet rekening houden met een flinke verstoring. Door de brandstichting bij een spoorbrug rijden er tot zeker 11 uur 's avonds geen treinen. Volgens ProRail is duidelijk dat de brand is aangestoken. Of het om sabotage van het spoor gaat, wordt nog onderzocht. In Amsterdam is na een woonprotest op de Dam een huis gekraakt, dat schrijft het Parool. Enkele honderden mensen demonstreerden voor betaalbare woningen. Daarna trok een groep door de stad en werd een pand in de Haarlemmerbuurt gekraakt. De eigenaar heeft nog geen aangifte gedaan, dus de krakers kunnen voorlopig blijven zitten. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Dat meldt Omroep Brabant. Ze zat vast achter een deur en kon niet zelf naar buiten. Hulpverleners wisten haar op tijd uit de woning te halen. Volgens de regionale omroep heeft ze veel rook ingeademd en is ze naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend. Een man heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania 8 mensen doodgeschoten in een woning. Onder de slachtoffers zijn 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Volgens de politie gaat het om 7 familieleden en een vriend van de familie. Na de schietpartij hield de man zich op in de woning, waar hij later dood werd gevonden. En dan nog het weer. Vannacht vallen vooral in het noorden regelmatig buien, soms met onweer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden en aan zee waait het stevig. Morgen blijft het wisselvallig met zo'n 14 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%.